0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: VBL. De Brugse Radio.

maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

vers ta chanteur. Nous oublions tout. Car cet été,

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Altijd.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
2: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
1: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
2: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
1: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
2: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
1: De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens op Jong Brugse Radio 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
2: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
1: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.

0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Twee verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
5: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
4: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
5: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
4: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
5: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
4: De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens op Joen Brugse Radio, 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
5: Ik droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
4: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.

0: opening, nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vandaag weer een veel warmere dag. De wind is weer om naar een zuidoostelijke, zuidelijke richting en voert weer veel warmere lucht aan. Temperaturen schieten weer omhoog. 3, 24 graden landinwaarts, misschien zelfs 25. Dat zijn opnieuw erg hoge temperaturen. Rustig weer ook, weinig wind en uiteraard veel zon daarbij. Met een in de loop van de dag zelfs nog breder wordende opklaringen kunnen we van een hele mooie zomerse dag spreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Altijd schone muziek.

0: De beste muziek voor het Brugse omland.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
1: De magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
6: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
5: De Brugse burgemeester Dirk De Vaal blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
6: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
5: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
6: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
5: De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens, op Joen Brugse Radio. 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
6: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
5: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We krijgen vandaag weer een veel warmere dag. De wind is weer om naar een zuidoostelijke, zuidelijke richting en voert weer veel warmere lucht aan. Temperaturen schieten weer omhoog. 3, 24 graden landinwaarts, misschien zelfs 25. Dat zijn opnieuw erg hoge temperaturen. Rustig weer ook, weinig wind en uiteraard veel zon daarbij. Met een in de loop van de dag zelfs nog breder wordende opklaringen kunnen we van een hele mooie zomerse dag spreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Ik had een ring gekocht, niet voor mijn vrouw. Want mijn vrouw en ik, we zijn nog slechts vrienden voor elkaar. Nee, die was bestemd voor een meisje waarvan ik hield. Op een dag wou ik de ring nog eens bekijken, maar stel je me verbazing voor toen ik hem niet meer vond. Ik was in paniek en dacht mijn geheim eraan. Toen zei mijn dochtertje:
1: kijk papi, ik heb een ring gevonden. Ik dacht dat je hem voor mami

Nee, meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn huwelijk nog een kans moest geven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het Stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkende water stroomt zo de gangen in. Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel, een droom die uitkomt, zegt ze. Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En ook dinsdag is zomers.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
2: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

Een goede zondag. Morgen toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze zondagse VBRO ontbijtshow. Meteen ook het begin van onze Brugse voormiddag samen. Tussen nu en straks 12 uur opgedeeld. Netjes opgedeeld in 2 delen. Eigenlijk in 3 delen, dat zal je zo meteen vernemen. Eerst en vooral de VBRO ontbijtshow tussen 8 en 10. En dan hebben we uiteraard het late ochtendblok van deze laatste september. Zondag tussen 10 en 12 uur. En daar heb ik het net gezegd, hè. Laatste zondag van de maand september. Dus dat betekent tijd voor het uurtje van de burgemeester. De Brugse burgemeester Dirk de Vouw een uur lang aan het woord. En dat voor de eerste aflevering na de zomerstop van het nieuwe seizoen, dus de eerste aflevering. En terugblikken op de zo goed als voorbijzijnde septembermaand. Straks in deel 2 van deze VBRO ontbijtshow, dus meteen na het 9 uur journaal. Tussen 9 en 10 uur het uurtje van de Brugse burgemeester. Hier bij de Brugse Radio.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag weer een veel warmere dag. De wind is weer om naar een zuidoostelijke, zuidelijke richting en voert weer veel warmere lucht aan. Temperaturen schieten weer omhoog. 3, 24 graden landinwaarts, misschien zelfs 25. Dat zijn opnieuw erg hoge temperaturen. Rustig weer ook, weinig wind en uiteraard veel zon daarbij. Met een in de loop van de dag zelfs nog breder wordende opklaringen kunnen we van een hele mooie zomerse dag spreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkende water stroomt zo de gangen in. Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel, een droom die uitkomt, zegt ze. Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.

Je bent bij de Brugse Radio, de enige echte, 45 jaar jong, in 2026. Niet te geloven, hè? Ooit gestart in 1981, gesticht door Norbert Zaliger. Man die we uiteraard nooit of te nimmer zullen vergeten, hier bij de VBRO. En kijk, vandaag de dag draait het station nog altijd plaatjes van allerlei decennia, uiteraard van toen, van de vorige eeuw, maar even zo goed de nieuwste liedjes zoals dit van Taylor Swift, dat je daarnet hoorde voorbij komen. En dit zong Willy Sommers in 1975.

beetje weemoed in je radio op zondag. Morgen Ingeborg, onze eigen Brugse Ingeborg. Nog altijd een televisie-personality, televisie-tv-verdette. Al loopt ze natuurlijk, net zoals wij allemaal, regelmatig ook tegen die muur. De nieuwste generatie bijvoorbeeld. Die weet niet eens meer wie ze is. Daar moet ze dan ook mee leren leven als BV, zeg maar. Zometeen, na 9 uur, na het nieuws, deel 2 van onze zondagse VBRO ontbijtshow. En zoals uitgebreid aangekondigd, de eerste aflevering van het uurtje van de burgemeester daarin. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen met Dirk de Vouw straks terugblikken op de zo goed als voorbijzijnde septembermaand.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jongeman van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkende water stroomt zo de gangen in.
1: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
0: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel, een droom die uitkomt, zegt ze.
2: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
0: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Altijd schone muziek.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
2: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
1: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
2: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
1: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
2: Het zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
1: De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens, op Joen Brugse Radio. 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
2: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
1: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
0: En zo zitten we weer op het eind van de maand september. Pikken we de draad weer op met het uurtje van de burgemeester. Burgemeester Dirk De Vouw, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de zomer die ligt soms alweer ver achter ons.
3: Ja, hè? Ik heb toch een gevoel, ja. Alhoewel dat de temperatuur en het weer valt nog mee, maar ja, ik heb toch de indruk dat de vakantie al lang voorbij is. En voor mij in elk geval, want ik ben eigenlijk in juli op vakantie geweest, dus het is eigenlijk al een tweetal maanden terug dat ik terug volledig actief ben, want zo is het. Als ik niet op vakantie ben, dan is het de volledige, mag ik maar zeggen, elke dag werken.
0: Ja, maar toch proberen de kerk een beetje
3: leuk,
0: in het houden. Goed, dat was in juli, zoals u zei, veraf vakantie gemaakt.
3: Ja, we maken, mijn echtgenoot en ikzelf, zolang onze conditie het toelaat, proberen we dan toch wel wat verder en wat avontuurlijker op reis te gaan. Wij zijn dit jaar naar Thailand geweest, naar eigenlijk het noorden, meer het noorden van Thailand. Dus niet de bekende Phuket-stranden en dergelijke meer, want het strand ligt niet aan ons beiden, dat zit niet in ons DNA.
0: Nee.
3: Maar toch wel het noorden, de grens van Myanmar, de grens van Laos opgezocht. En uiteraard, in Thailand moet je heel wat tempels bezoeken, heel wat oudere en dan ook modernere tempels. Wat mooie steden, mooie natuur gezien. Ja,
0: een aangename sfeer onder de bevolking.
3: Ja, zeker vast. Thailand is bijzonder veilig. Is ook goedkoop. Hè. Buiten uw vliegtuigticket is het verblijf daar bijzonder goedkoop. Veel goedkoper dan in Europa. De voeding is zeer lekker en is het ook een heel veilig land. Je voelt je nooit in een onveilige situatie. Ook bijvoorbeeld naar voedselveiligheid. Mensen houden enorm aan hygiëne. Dus een reis zonder problemen.
0: Ja, met mooie herinneringen.
3: Ja.
0: Burgemeester, dan komt u terug in Brugge, wordt u als het ware in een bruisende, kolkende stad gedropt, hè? Want dan is van alles aan de gang.
3: Mm-hmm.
0: Het is een fantastische zomer geweest, uiteraard recordzomer op vlak van temperatuur, weten we allemaal natuurlijk wat we gehad hebben, maar ook met heel veel succesvolle evenementen, al dan niet door de stad, zijdelings door de stad georganiseerd. Ik denk maar aan Benenwerk, de Kroegen, Rijenfestival hebben we ook alweer gehad. Het hoort bij de zomer, hè?
3: Ja, zeker en vast. En het was zeker een groot succes. Soms stellen we ons de vraag, moet dit allemaal? Maar dan voelen we toch dat de Bruggelingen dit bijzonder graag hebben. Hè. Neem nu de avond Benenwerk. Ja, dat is toch fantastisch dat dit in Brugge kon doorgaan. Maar ook het Rijfestival was zeker en vast een heel groot succes. Voor herhaling vatbaar. Maar ook op andere plaatsen zijn er ook heel veel activiteiten doorgaan. Ik denk bijvoorbeeld aan vorige weekend nog maar de kaasmarkt en de kermis in Sint-Michiels in Assenbroek. Massaal veel volk op de been en dat is leuk. Maar ook in Zeebrugge bijvoorbeeld heb ik het optreden meegemaakt van David Guetta met 31.000 mensen op het strand van Zeebrugge. Weekend Dance meegemaakt, Bomboklat, waar dat minder goed weer was, maar toch veel volk in Zeebrugge. Dus het is wel een heel leuk iets dat er in Brugge, en dus het ruime Brugge, zoveel te doen is. En dit wordt wel gesmaakt door de bezoeker, maar zeker ook door de Bruggeling zelf.
0: Ja, we hebben inmiddels ook al de autovrije zondag gehad.
3: Ja,
0: de braderieën, de Lange Straat, Hoogstraat, Kermis in het Kruis.
3: Dit is een
0: zijn
3: fantastisch...
0: dingen die elkaar opvolgen.
3: Ja, zeker en vast. Dan heb je nog een keer de mosselfeesten op de Vesmarkt. Ja. Autoloze zondag met dan die langste tafel in de Braambergstraat. Een groot deel van de binnenstad, of eigenlijk mag je stellen heel de binnenstad, autovrij op dat moment, met uitzondering van sommigen die een vergunning hebben. Mm-hmm. De kermis in Sint-Kruis, dus heel veel volk die dan toch wel naar buiten komt en die mooie momenten beleeft.
0: Ja, globaal gezien, denkt u dat dat iets is dat mensen echt doen leven in die stad eigenlijk? Ja. En waar ze ook naar hunkeren?
3: Ja, ik heb wel het gevoel dat mensen absoluut verlangen naar zo'n activiteiten. Hè. Mm-hmm. Soms wordt er al iets gezegd, moet dit wel nog allemaal? Ja. Is er al niet voldoende activiteit?
0: Ja, bijvoorbeeld van die lopen en zo, die marathons.
3: Ja. Moet je niet wat meer rust brengen in de stad? Maar anderzijds zijn er toch heel veel mensen die absoluut verlangen naar zo'n activiteiten. Om elkaar, niet alleen om de activiteit zelf mee te maken, maar om elkaar te ontmoeten en samen iets te eten, te drinken of plezier te maken.

0: Burgemeester, ja, het was op een bepaald moment. Ik was zelfs bij u op een gelegenheid toen u weggeroepen werd en een bericht kreeg van kijk, Christel Strubbe, de directeur, directrice van Musea Brugge, neemt ontslag. Dat was, laat ons eerlijk zijn, een donderslag bij klare hemel.
1: Zo was het. Ja. En ook voor mij. Het was 1 september, eerste schooldag. Ik kwam het stadhuis binnengewandeld en in de tegenovergestelde richting kwam Christel Strubbe. En zij kwam van bij de algemeen directeur en zij vroeg onmiddellijk, ja, mag ik met u eventjes meegaan naar uw kantoor? Zij is binnengekomen en zij heeft gezegd, ik kom u het heel trieste nieuws melden dat ik ontslag neem. Ik kan dit niet meer aan. Ik word er ziek van. Ik word onvoldoende gesteund door... ik kan eigenlijk niet realiseren wat ik wens te realiseren.
0: Ik heb dan een jaar functioneel?
1: Ongeveer een jaar in dienst. En ik had daar een goede relatie mee, ook de schepen van cultuur. Ook onze algemeen directeur had daar eigenlijk wel een goed gevoel mee. Wij wisten waar Christel naartoe wou gaan, welke richting dat ze gekozen had met Musea Brugge. En ook vooral de invulling van Brusk lag dan toch wel vast voor de komende jaren. Maar blijkbaar werd dit door een aantal mensen binnen Musea Brugge dan toch wel in vraag gesteld. Ook haar manier waarop dat ze de musea heeft geleid. Ook al werd er beweerd dat er sprake was van, van een heel autocratisch en hard leiderschap. Dit is niet bewezen geweest. Van haar uit dan. Dus toch, dat is nu het moderne woord, het toxisch leiderschap. Ja. We hebben navraag gedaan bij de vertrouwenspersoon. Er zijn 17 contacten geweest van de meer dan 200 personeelsleden van de musea met de vertrouwenspersoon. Maar dan ging het allemaal over werkdruk. Dan ging het over onzekerheid over de toekomst en de tewerkstelling binnen musea. Maar het ging nooit over Christel Strubbe en de manier waarop zij leiding nam of gegeven had aan de musea. Dus wat in de kranten daarom staat, trend staat, was niet juist. Dan zei men ook, ja, moet ik kijken. Er zijn 30 personen langdurig ziek bij Musea Brugge. Blijkt als we dit objectiveren dat er 15 personen zijn die langdurig ziek zijn. Die dus niet op het werk komen. En daarvan zijn er eigenlijk 3, want iedereen kan ziek worden, kan langdurig ziek zijn. Daarvan zijn er 3 waarvan dat men kan zeggen, dit is werkgerelateerd. En dat kan gaan over een arbeidsongeval, dat kan gaan over een burn-out. Dit kan werkgerelateerd zijn. Dus van die 15 waren er eigenlijk maar 3 die iets te maken hadden met het werk. Dus in die zin vonden we het wel allemaal wat overdreven, wat daar allemaal in de kranten is over verschenen. We hebben dan geopteerd om te zeggen, we moeten een vlugge oplossing hebben. We konden natuurlijk zeggen, we gaan de plaats weer vakant verklaren en wachten tot er de nodige kandidaturen zich aanmelden. Ja. Dan een hele selectieprocedure om dan binnen enkele maanden een nieuwe directeur te hebben.
0: Dat had een tijd over, hè?
1: Ja. We hebben dus gekozen om de korte manier te vinden. En we hebben eigenlijk gekeken, wie is er binnen ons bestuur, binnen onze administraties, wie is er eigenlijk in staat om dit te doen? En we zijn bij Philip Strobbe uitgekomen. Philip Strobbe die momenteel nog directeur is van het cultuurcentrum, waaronder onder andere de Stadsschouwburg, maar ook de Magdalenazaal, bijvoorbeeld ook de Bicorpszaal hoort daarin tussen. En hij was op dat moment op reis in Italië. We hebben hem telefonisch gecontacteerd. En hij heeft eigenlijk onmiddellijk heel enthousiast gereageerd. En hij zegt, ja, ik wens dit wel te doen. Voor mij is dit een uitdaging om dit te mogen doen. En hij heeft mij ook nadien gezegd, ja, dank u wel voor het vertrouwen. Het is een persoon die het op een andere manier zal aanpakken. Philip Strobbe is een persoon die heel veel met een heel luisterend oor. Dus hij zal ongetwijfeld alle personeelsleden die om even welke om welke reden dan ook wat moeilijkheden zou hebben met het beleid dat uitgetekend werd door Christel, zal hij zeker aan horen. Mm-hmm. Hij zal daar niet onmiddellijk een oordeel over uitspreken, maar hij zal wel zijn mening vormen. En op een bepaalde periode zal hij duidelijk stellen, dit is de lijn die we zullen volgen. En dan zullen die personeelsleden de keuze hebben, ofwel gaan ze mee in het verhaal dat Filip uittekent, ofwel zeggen ze, ik wil een andere uitdaging. En dan is het aan hen om te kiezen voor een andere plaats van tewerkstelling.
0: Ja, Hij komt van CC Brugge, waar hij dus bezig was. Mm-hmm. Een beetje een interne stoelendans. Ja. Brusk gaat ook naar Brugge Plus, dacht ik.
1: Ja, eigenlijk is het, maar dat moet uiteraard in heel nauwe samenwerking gaan tussen Filip Strobbe en de mensen van Brugge Plus. Wat hebben we vastgesteld? Dat bij Brugge Plus dat er heel krachtig organisatietalent aanwezig is. Hè? Dat mensen weten hoe dat ze iets moeten organiseren. Die ook een grote financiële verantwoordelijkheid op zich nemen en duidelijk stellen, als we iets doen, willen we maken dat het allemaal binnen het financiële kader is dat de stad ons aanbiedt. Mm-hmm. Niet alle zaken kunnen of mogen of zijn wensgevend. Anderen zeggen dit moet break-even zijn. Anderen zeggen daar moet de stad effectief voor betalen. Hè. Maar zij, denk ik, hebben daar een heel goede houding in. Zij denken iets meer commercieel dan de mensen die momenteel de musea hebben geleid. En we wensen vooral voor Brusk dat dit dan toch wel meer in het oog wordt gehouden, de financiële mogelijkheden. Niet dat alles nu, winstgevend moet zijn. Maar goed, ik denk alleen al de voorbije tentoonstellingen waren er geen nocturnes. En er zijn er bedrijven die heel graag hebben dat er een nocturne kan doorgaan in de omgeving van een museum. Dus ook dat moeten zij dan naar de toekomst waarmaken. Ook naar moderne kunst. Ook daar zijn een aantal mensen binnen Brugge Plus dan toch wel heel bedreven in. Alain Quirijns is daar een van de trekkers in, die onder andere ook verantwoordelijk is voor de triennale in Brugge. Ook daar denken we dat, we hebben altijd gesteld, Brusk zal er niet alleen zijn voor antieke kunst of oude cultuur. Ja. Nee, het moet ook een moderne kunst, beeldende kunst moet aan bod kunnen komen. Dus het is de bedoeling dat dit via hen meer aan bod komt in Brusk.
0: Ja, Brusk uiteraard met de nodige luister, de nodige poega gelanceerd, groots gelanceerd, internationaal gelanceerd. Mm-hmm. Toch een beetje, ik ga niet zeggen paniek, maar van oei. Wat gebeurt er? We moeten vlug schakelen.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Wij hebben duidelijk gezegd, met Brusk hebben we onze culturele ambitie getoond. We willen nu niet, omwille van het feit dat de directrice of de directeur wegvalt, dat men zou zeggen, Brugge is nu minder ambitieus op dat vlak. Integendeel, we wensen zeker en vast dat zo vlug mogelijk, en die is ook gepland al, de volgende tentoonstelling doorgaat en dat we de programmatie terug opnemen tot en met 2031 moet nu alles uitgetekend worden. Uiteraard willen we de nieuwe directeur, Filip Strobbe, met zijn ploeg, en dan reken ik uiteraard ook de mensen van Brugge Plus daarbij, moeten eigenlijk de kans krijgen om hun eigen stempel te drukken op de komende programmering in Brusk.

0: Burgemeester, ja, op het eind van de maand september kunnen we alweer terugblikken ook op het Open Monumentenweekend. Ligt inmiddels ook alweer achter de rug. Ondanks het minder weer was het toch weer een succes. En heel opvallend daarbij, het historische kantoorgebouw van de gistfabriek dat toegankelijk was. U was aanwezig.
1: Ja, inderdaad. Er waren eigenlijk twee dingen die mij bijzonder zijn opgevallen tijdens het Open Monumentenweekend. Eerst en vooral, we hebben ons eigen gebouw, de Minnewaterkliniek, hebben wij gepresenteerd, zowel naar onze personeelsleden als naar het grote publiek. Er was dus een grote massa die afgekomen is om de Minnewaterkliniek te zien, vooraleer dat de verbouwingswerken starten naar het nieuwe huis van de Bruggeling. En ik moet u zeggen, ik was eigenlijk wel heel blij daarmee, dat zowel de personeelsleden, die misschien straks daar gaan werken, als de Bruggelingen zeer enthousiast zijn over de plannen die daar voorgesteld werden als de nieuwe bestemming van de vroegere Minnewaterkliniek, het vroegere woonzorgcentrum. Minnewater. Dus met een nieuwe tuin die voor de Bruggelingen zal open zijn, met een cafetaria ook. Dus het zou wel iets heel moois zijn.
0: Ja.
1: Het tweede is inderdaad de Hest en Spiritusfabriek, de oude Hestfabriek. Daar bestaat, of het kantoorgebouw is dus nu 100 jaar oud. Het is een fantastisch gebouw met prachtige glasramen dat eigenlijk nog is. Ja, zeker als je binnenkomt. Uiteraard, het sanitair is wat vernieuwd. Maar ogenschijnlijk, als je binnenkomt, is het nog zoals destijds. Mm-hmm. En het heeft nog altijd dezelfde functie. Ja. Het is nog altijd het directiegebouw van het bedrijf dat daar nu gevestigd is. En ook dit had dan toch wel heel veel belangstelling. Men had ook een aantal speciale dingen gevonden. Eerst en vooral had men een partituur gevonden van een muziekstuk.
0: Mars.
1: De Mars van de Hestfabriek, die blijkbaar destijds gemaakt werd voor het personeel. Ja. En dus de harmonie van Koolkerke heeft eigenlijk het muziekstuk ten berde gebracht. Heeft dus eigenlijk dat opnieuw wat opgefrist en is dat de muziek komen spelen. En anderzijds gaat men in het Bakkerijmuseum in Veurne een plaat gevonden waarvan dat men dacht, ja, er is een vorm om speculooskoeken te maken. En dat stond zo geafficheerd trouwens in het museum. En met een afbeelding van dit kantoorgebouw. En blijkt eigenlijk, als men heeft eens geprobeerd om met speculoos, maar dat verbrokkelde, men kon eigenlijk de structuur van het gebouw daar niet eens in. En is dat tot de bevinding gekomen? Ja, nee, dat was eigenlijk niet voor speculoos, dat was voor marsepein. En men heeft dan eigenlijk de vorm gebruikt om marsepein in te maken. En het blijkt dat het heel mooi was. En dus op Open Monumentendag werden er meerdere afbeeldingen met marsepein getoond. En ik had de eer om dit in kleine stukjes te snijden en te verdelen onder de
0: aanwezigen. En het was lekker ook.
1: Het was zeer lekker.
0: Ja, ja. Ja, succesvol, zo'n Open Monumentenweekend. Dit is ook een jaarlijkse traditie.
1: Zeker vast, ja. Zo merk je maar, we hebben heel veel oude gebouwen, maar uiteraard, zeker in de private sector, worden niet alle gebouwen worden zomaar opengesteld. Maar er is heel veel belangstelling van de Bruggelingen om die monumenten dan toch wel eventjes te ontdekken.

0: Ja, burgemeester, het kan niet altijd roze geur en maneschijn zijn, natuurlijk.
1: Blauwe schijn.
0: Ja, blauwe schijn. Ja. Sommigen zullen dat wel goed vinden, ja, natuurlijk. Maar ja, nee. Het was een fantastische zomer. Ja. Maar heel erg warm ook, natuurlijk. En voor de wateren in onze stad, we hebben er wel veel. Ja. Niet erg goed nieuws. Er zijn nieuwe sensoren die voortaan real-time betere gegevens verstrekken om sturing van de Brugse rijen en zo te doen. En los daarvan hadden we natuurlijk ook Damse Vaart en dan de overwaaiing naar de breien van de blauwalgen, waardoor natuurlijk daar de zwemzone op het eind van de lange rij, Sasplein, een beetje
1: in het water is gevallen.
0: In het lange rijwater is gesukkeld, ja. Ja. Ja.
1: Eigenlijk is dat wel jammer, want uiteindelijk hadden we nu een heel goede systeem opgevonden, mm-hmm, waar dat dan de coupure, een hele constructie moest gemaakt worden met houten staketsel om uiteindelijk het water te kunnen bereiken, mm-hmm, omdat het water veel dieper ligt dan de kaimuren. Aan de hoogte van de hersfabriek was dat dus niet zo. Hadden we al gezien, naar aanleiding van een aantal zwemwedstrijden die daar starten, van de lange rijzwemmers. En men had op een bepaald moment gewerkt met een soort plastic pontons, die heel makkelijk aan elkaar te koppelen zijn, die men in het water legt, die drijven en waar men heel mooi iets kan doen. Dus we hebben dat systeem aangekocht met de bedoeling om dit meer te kunnen gebruiken, zowel bij wedstrijden, maar ook tijdens de zomer. Ik ben bij de opening geweest, ik was laaiend enthousiast. Het had eigenlijk zin om onmiddellijk in het water te springen. Er zijn ook heel wat bruggelingen die op dat moment in het water zijn gesprongen, maar korte tijd nadien heeft men dus tot de bevinding gekomen dat de waterkwaliteit niet meer je dat was door die blauwalg. En jammer genoeg blijft dit maar aanhouden. Dus ook, we zijn nu eind september. Ja. En nog altijd kreeg ik de vermelding van de Vlaamse Milieumaatschappij. We hebben stalen genomen. En nee, het is nog niet in orde om te kunnen zwemmen. Ik dacht na enkele dagen toch met de hevige regenval, dit is opgelost. Mm. Nee, het is niet opgelost. Daardoor is bijvoorbeeld een van de activiteiten of de acts die gingen doorgaan rond het Rijenfestival, en dat was gepland in het Minnewater, is niet kunnen doorgaan, is moeten doorgaan op Sint-Pietersplas. Dat is heel jammer. Ook de Damse Vaart heeft met hetzelfde blauwalg of wordt daarmee geconfronteerd. Het nieuwe systeem dat nu geïnstalleerd is en waarbij dat men eigenlijk dan toch met sensoren een en ander in kaart kan brengen, we hopen uiteraard dat dit een solaas kan brengen, maar dit zal volgens mij de blauwalg niet oplossen. Hè, want uiteindelijk kan dit wel zeggen, u moet eigenlijk bijkomend water in de rijen indringen. U moet voor meer stroming zorgen, doorstroming zorgen. Ja. Maar goed, dan is het noodzakelijk dat het binnenkomende water ook clear is. Ja, en dat is natuurlijk een groot probleem.
0: Ja, en het is natuurlijk, men spreekt van de opwarming. Mm-hmm. Naar de volgende zomers toe, je kan zeggen het is een eenmalig feit, maar het ziet er niet zo goed uit wat dat betreft.
1: Nee, uiteraard zouden we moeten proberen, en het is merkwaardig dat men daar wel in slaagt begroeid op Sint-Pietersplas, door het tijdig inbrengen van een soort kalk, dat men daar eigenlijk kan de blauwalg bestrijden. Men zegt mij dat het niet mogelijk is in de rijen om dit te doen, omdat dit een andere soort constellatie is. Niet een vijver waar er ook een rit aanwezig is. We moeten dat toch wel hopen, uiteraard naar de toekomst toe, want ik denk ook dat wij meer en meer geconfronteerd zullen worden met hete, warme zomers. Als wij daar niks kunnen op vinden om die blauwalg op een of andere manier te leef te gaan, dat wij, jammer genoeg, de minister Brons heeft gezegd, er moet meer open zwemwater komen, maar als de blauwalg aanwezig is, kunnen we de mensen toch wel moeilijk in zo'n situatie brengen, want dus blijkbaar die blauwalg kan dus wel heel wat ongemakken veroorzaken. Ja.
0: Nu, de infrastructuur is er, is van de stad, is aangekocht. Laat ons zeggen, het is nog een open vraag. Naar de toekomst toe wordt later beslist.
1: Zeker alvast. En bij zwemwedstrijden, triathlons en dergelijke meer zal het zeker kunnen gebruikt worden op voorwaarde. En dat zal zo zijn. Na een winterperiode zijn zeker alle blauwalgen weg. En is er een ruime periode weer waarin dit kan gebruikt worden.
0: Winterzwemmen misschien?
1: Ja, why not? Hè? Want vroeger waar is de tijd dat we konden wandelen op de rijtjes, dat die bevroren waren.
0: Komt niet meer terug, denk ik.
1: Ik denk niet dat dit nog terugkomt. Dus we zijn bij die gelukkigen die dit ooit hebben kunnen meemaken. Ik zie dat ook niet meer terugkomen. Een fijn ijslaagje misschien voor enkele dagen, waar je niet kunt op wandelen, nog schaatsen. Maar misschien voor de ijsberen, dat zij ook in de winter dan toch kunnen zwemmen in de Rijn.

0: Burgemeester, iets wat vrij regelmatig terugkomt in het uurtje van de burgemeester is de maatregelen die getroffen worden, laten we zeggen, ter bevordering van het fietsverkeer. Wordt ook gestimuleerd, ook binnen de eigen stadsdiensten en zo, woon-werkverkeer met de fiets. Bedrijventerrein, de Blauwe Toren. Ja. Daar worden bijkomende maatregelen getroffen om, laten we zeggen, die ontsluiting en veiliger dan te maken natuurlijk ook met de fiets. Ja. Want dat is geen eenvoudige opdracht.
1: Nee, het is zeker geen eenvoudige opdracht. Eerst is er de Kolvenstraat, waar er een aantal fietsstroken of fietspaden zijn aangelegd.
0: Ja, maar zwaar verkeer ook.
1: Ja, veel verkeer en moeilijk eigenlijk om de vrachtwagens die afslaan links of rechts naar bedrijven. Die kruisen uiteraard dat fietspad, is niet eenvoudig. Anderzijds hebben we de verbinding die moet gerealiseerd worden, of die we wensen te realiseren tussen Brugge en zeg maar Zeebrugge, ook Lessewegen, Zwankendamme. Dit is dan wat we noemen de F31, de fietssnelweg nummer 31. En daar komt dan toch wel vooruitgang in, of toch wel een mooi dossier. Want je kunt eigenlijk al die F31 volgen, maar dan kom je aan de Kolvenstraat en moet je eigenlijk een gevaarlijke oversteek maken. En daar is men dus volop bezig met het bouwen van een nieuwe en mooie fietsbrug, waardoor men eigenlijk niet meer de Kolvenstraat moet dwarsen met de dreiging van vrachtwagens en auto's, maar dat men totaal los van het verkeer de rijbaan kan dwarsen.
0: Zeg, verplaatsen met de fiets, is dat niet voornamelijk iets wat te sensibiliseren valt? Want ik betrap mezelf erop. Als ik bijvoorbeeld rij van de Doornhut in Sint-Kruis naar Brugge, mensen die ik daar al met de fiets heb tegengekomen, die zijn gelijktijdig met mij in de Lange Straat.
1: Klopt.
0: He, dus het gaat eigenlijk even snel, laten we zeggen op een paar minuutjes na, niet aangesproken. Ja. Maar wat moeten we daarmee?
1: Ja, het is een opdracht van iedereen. En ik merk dat zelf wanneer ik ergens kom. En dan zeg men, om het eerst aan het stadhuis. Ja, dan zeg ik automatisch. Die fietser zal veel vlugger zijn dan ik met mijn chauffeur en de wagen. Dat is een vaststaand feit. We hebben de autoloze zondag gehad. Ook dan. Eigenlijk weinig dagen dat we zeggen, moet ik nu weer door dit slechte weer? Want er is eigenlijk veel meer mooi weer dan dat het slecht weer is. Dus het is eigenlijk een aanpassing in mentaliteit.
0: Komt wel een winter aan, natuurlijk.
1: Ja, maar het is toch een aanpassing. En je merkt ook natuurlijk de fietsen verbeteren altijd. Maar je hebt heel veel elektrische fietsen, speedpedelecs en dergelijke meer. Ook mensen die eigenlijk van op grotere afstand, die wonen in Dam of die wonen in Beernem. En die komen toch met de Jabbeke ook, die komen toch met de speedpedelec naar de stad. Mensen die dat elke dag doen, voor het woon-werkverkeer, maar ook de gewone, je merkt eigenlijk ook, ik was onlangs met de fiets naar Brugge gekomen en ik werd altijd maar ingehaald en ik keek zelf op mijn teller, rijd ik nu zo traag? Nee, het waren allemaal elektrische fietsen die mij voorbij snorden. Je merkt eigenlijk wel dat er een enorme evolutie is in het aantal mensen die de fiets gebruikt en voornamelijk de elektrische fiets. Nu, ik merk het ook zelfs bij jongere mensen dat zij zeggen, ik ben bereid om met de fiets te komen, maar als ik naar het werk ga, dan wil ik toch niet bezweet toekomen. Ja, ik ga liever met een elektrische fiets. En dus heel veel mensen gebruiken dus de elektrische fiets om het woon-werkverkeer te doen. Wat uiteraard zeer positief is, want een fiets neemt nog altijd veel minder plaats in dan een wagen.
0: En misschien een automatische oplossing voor het vele autoverkeer wat Brugge mee te kampen heeft natuurlijk.
1: Klopt. We willen uiteraard naar een meer autoluwe binnenstad. We gaan dat niet forceren, dit zal stapswijze zijn, maar in oktober gaan daar waarschijnlijk een aantal beslissingen over genomen worden, met uitvoering dan in 2027. We gaan naar een situatie waarin dat we zeggen, wie absoluut met de wagen in de stad moet zijn, moet er kunnen komen, maar wie er niet moet zijn met de wagen, gelieve uw wagen te plaatsen op een randparking of, als het kort parkeren is, kan het nog, maar toch niet zomaar ongebreideld de stad blijven doorkruisen met wagens.

0: Ja, burgemeester, eens de zomer achter de rug ligt, komt soms die kriebel weer boven van, och ja, kijk, ik verlang alweer naar de donkere dagen, naar de sfeer. Wintergloed, ja. Ook dit jaar weer natuurlijk. En er is onlangs een legende toegevoegd, een winterreus komt erbij.
1: Inderdaad.
0: In de
1: periode van Wintergloed. Een aantal aspecten, we hebben eigenlijk gezegd, ja, die lichtwandeling zoals we jaren hebben gedaan, die zullen we niet meer organiseren. Mm-hmm. We zijn nog volop in bespreking. We hadden eigenlijk het idee om een lichtspektakel te laten organiseren binnen de kathedraal, maar dit wordt nu door de Twarn maar twee kandidaten bedrijven die eventueel dit konden doen. Die twee staan nu eventjes op de rem en willen dit wel volgend jaar doen, maar dit jaar zou nog te vroeg zijn. We moeten kijken wat er daarmee gebeurt. Maar anderzijds is er dan toch wel iets dat we zeker willen doen, dat is die reus. Dat wil zeggen dat we eigenlijk een reus willen maken samen met vrijwilligers, met de bevolking. En we zouden dit maken aan de hoogte van de werkplaatsen van de hersfabriek. Dat zou dat gemaakt worden. En dit zou dan met ook een licht- en vuurspektakel enkele keren door de stad kunnen wandelen. Dat is eigenlijk de bedoeling met het verhaal

0: met wilgen takken en met een soort rijstpapier of zoiets. En bewegende dieren die door de straten wandelen en die dan ook voorzien zijn van het nodige licht. Dit zorgt wel voor iets heel speciale sfeer. Dus zoiets moet het worden, maar iets grootser.
1: Ja. Imposant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar daarnaast is er uiteraard ook de kerstmarkt, die ook doorgaat een totaal nieuw concept, nieuwe chalets die in opbouw zijn, die in de maak zijn en die we binnenkort ook zullen presenteren. Dus de kerstmarkten op het Simon Stevenplein en op de markt. En anderzijds ook de ijspiste, vorig jaar groot succes, die wordt zelfs vergroot.
1: Aan het concertgebouw, voor alle duidelijkheid.
0: Die wordt groter.
1: Ja. Goed, er is deze maand september ook nog een bijkomend iets aan toegevoegd. De Handmade in Brugge Makersmarkt.
0: Klopt, inderdaad. Had ik nog eventjes uit het oog verloren. Maar soms zegt men, het is toch jammer als je de kerstmarkt bekijkt, dat er zo weinig lokale handelaars aanwezig zijn die hun producten, en we weten dat we zo ongeveer een 100-tal mensen hebben die het label hebben van Handmade in Brugge, die dus ambachtelijke zaken maken, heel mooie zaken maken. We hebben dat meerdere keren aan die mensen gevraagd of zij niet bereid waren om in een van de diverse kerststalletjes op de kerstmarkt plaats te nemen. Maar telkens kwam dan het antwoord, nee, wij hebben ofwel te weinig producten, massaproductie om dit te kunnen etaleren. Dat is een eerste reden. Tweede reden is zo lang, want uiteindelijk de kerstmarkt start eind november en loopt tot begin januari. Dit kunnen wij niet doen. Dit vergt van ons veel te veel tijd om daar zo'n unit te bemannen of te bevrouwen. We hebben dan eigenlijk een mooi compromis waarbij dat zij één weekend in de hallen een eigen soort kerstmarkt zullen houden met producten die in Brugge gemaakt zijn. Dus producten met het label Handmade in Brugge zullen tentoongesteld worden en ook te koop aangeboden worden in de hallen.
1: Het is alweer op komst, hè?
0: Ja, het gaat heel vlug. Dat is, men zegt soms de weken gaan open en toe. En zo is het ook. Hè. We zijn pas de maandag en plots is het alweer vrijdag. We staan weer al voor een nieuw weekend. Hè. Maar er zijn inderdaad heel veel zaken die op ons afkomen.

0: Ja, burgemeester, we moeten het ook even over het sportieve hebben, want ja, dat Club Brugge de landskampioen was, dat wisten we al eerder, uitgebreid gevierd in de stad, met u erbij ook. Inmiddels is de club begonnen aan de Europese campagne, de Champions League, en dat is uiteraard ja, toch wel iets om de nodige aandacht aan te besteden. We hadden die perikelen met de lijn. Bussen in brand gestoken tot 2-3 keer toe. Ja. De lijn haakte af. Ja. Maar uiteindelijk is er dan toch nog op de valreep een oplossing gekomen.
1: Ja.
0: Door Club Brugge zelf

0: uitgedacht.
1: Inderdaad, daar zijn we heel blij om. Dat uiteindelijk, want we konden niet voorstellen dat er zo'n optocht ging moeten gebeuren van de supporters vanaf de Brugse Binnenstad tot aan Jan Bredel Stadion, de achterzijde nog van Jan Bredel. Dus Club Brugge heeft dus via Kiolis kunnen bekomen dat dus bussen worden ingezet. Anderzijds zorgen wij ook uiteraard met de politie dat daar de nodige begeleiding aanwezig is om hen zo vlug mogelijk in het stadion te krijgen. Want die bussen moeten uiteraard enkele keren heen en terug rijden tussen het zand en het Jan Bredel Stadion. Dus er is begeleiding met politie op de motto. En anderzijds worden er ook heel wat stewards ingezet die die supporters begeleiden bij het instappen van de bus, bij het uitstappen van de bus. Maar die ook meer reizen met de bus. Ja. Want mocht er iets gebeuren, dat zij onmiddellijk ook de politie kunnen waarschuwen.
0: Ja, want het zijn natuurlijk niet altijd plechtige communicantjes, die meerheid.
1: Nee, we hebben de laatste Europese wedstrijd was, of de eerste, met dat systeem van Kiolis. Was natuurlijk Aston Villa, waar we eigenlijk weinig problemen hadden. Mm. Brave supporters die meegereisd zijn vanuit het centrum van Brugge naar het Jan Bredel Stadion. We denken eigenlijk dat naar de toekomstige wedstrijden dat alles kan meevallen. Alleen is er enige bedenking bij Lens, als ik me niet vergis, als Franse ploeg.
0: Ja, toch,
1: dat, Dat zouden dan toch wel een aantal heethoofden kunnen aanwezig zijn.
0: Ja, ik dacht Liverpool straks.
1: Nee,
0: later
1: ook
0: dan.
1: Daar zeg maar duidelijk, omdat de sancties in Liverpool, helemaal in Engeland, op hooliganisme, zijn bijzonder hoog. Ja. Dus wanneer dat een Britse supporter hier een baldadigheden zou uitsteken, ja, dan heeft dat zijn invloed op wat ze nog kunnen doen in Groot-Brittannië. Ja. Dus in die zin, een Britse supporter die hier baldadigheden uithangt, zal eigenlijk ook een stadionverbod krijgen voor een heel lange periode in Groot-Brittannië.
0: Ja, van de club gesproken, de stad was nogal enthousiast, vond ik, toen uiteindelijk, ik ga zeggen, geen groen licht, maar het blauwe licht gegeven werd voor de bouw van het nieuwe stadion.
1: Ja. Ja, inderdaad. En hoe komt dat? Omdat we eigenlijk die beslissing hebben genomen, samen met de club, om te zeggen, wij gaan naar een plaats waar er geen discussie kan zijn over bestemming van de gronden. De gronden bij het Olympiastadion of bij Jan Bredel. Waar die ingekleurd zijn als recreatiegebied. Daar kunnen ze, kan dat komen. Dat is geen gemakkelijke beslissing geweest. We hadden eigenlijk eerder liever gehad dat het stadion kon gebouwd worden op Chartreuse of op de Blankenbergensteeweg. Mm-hmm. Maar goed, u hebt het verhaal, of u kent het verhaal, van al de procedures die gevoerd werden. Dus daar moest er telkens een wijziging van bestemming van de gronden komen en stootte telkens op nieuwe procedures. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Jan Bredel, Olympia Park. En daar zijn er wel nog een aantal buren die ook geprocedeerd hebben. Maar uiteindelijk heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen gezegd, nee, het is goed, jullie hebben dat goed gemotiveerd, er mag gebouwd worden. Nu is het de bedoeling, want wij zijn nog een aantal gesprekken gehad met Cerkelbrugge. Er moet ook nog een beslissing genomen worden rond de erfpachtovereenkomst die door de gemeenteraad moet genomen worden in de maand oktober. En dan kan men in januari beginnen bouwen. En de club zal dit doen. Ondanks het feit dat een zestal buren nog een cassatieprocedure hebben aangevat voor de Raad van State. Dit gaat dan over procedurefouten, vormvereisten die niet zouden gerespecteerd worden. En we zijn er eigenlijk nogal, nogal gerust in dat dit niet veel zal uitgaan en dat het nieuwe stadion met 40.000, voor 40.000 toeschouwers, dat dit zal kunnen gerealiseerd worden.
0: Over een paar jaren is dat dan een feit.
1: Ja.
0: Wat doet de groene kant van Jan Bredel dan?
1: Eerst en vooral, er is door de stad bedongen dat wanneer dat club het nieuwe stadion kan in gebruik nemen en dat het oude Jan Bredel stadion moet gesloopt worden, dat Cerkel mogelijkheid krijgt om in het nieuwe stadion te spelen aan een zeer fatsoenlijke prijs, namelijk de prijs die zij nu betalen om in Jan Breydel te spelen. Mm-hmm. Dus financieel is het voor hen zeker en vast een goede zaak. Naar comfort zal dat ook minstens even goed zijn als Jan Breydel, zelfs beter. Uiteraard begrepen we wel dat men bij Cirkel zegt, ja goed, als wij 6.000 toeschouwers hebben, 8.000 toeschouwers hebben in een stadion van 40.000, 42.000 plaatsen, dit is een, ja, alsof dat we in een leeg stadion spelen. Mm. Wij kunnen onvoldoende voor de nodige sfeer zorgen, dus we wensen een eigen stadion. Daar zijn we dus volop mee bezig om te kijken om hen op dezelfde manier te behandelen zoals Club Brugge. Dat we zijn grond ter beschikking stellen, zodat zij daar een nieuw stadion kunnen opbouwen. Onze doelstelling is gronden te verwerven aan de Blankenbergensteeweg, die nog in de zone voor recreatie liggen, zodat zij daar kunnen bouwen. Maar daaromtrent is de overeenkomst met de eigenaars nog helemaal niet rond.
2: Ja, dus dat is de toekomst, ja. Uiteraard. Burgemeester, mag ik je bedanken voor dit eerste nieuwe praatje van het seizoen.
1: Graag gedaan, Frederik.
2: En tot eind oktober dan, hè.
1: Dank u wel.
3: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: opnieuw een ontploffing in Antwerpen, niet ver van het stadspark deze keer. Daar hebben onbekenden vannacht een explosief naar een appartementsgebouw gegooid. De glazen inkomdeur is vernield en er staat een boodschap met graffiti op de muur. Het is al de derde ontploffing deze week in Antwerpen. Eén slachtoffer van de steekpartij in Borgerhout is nog altijd in levensgevaar. De jonge man van 18 raakte gewond toen een man tijdens de populaire reuzenstoet hem neerstak. Een tweede slachtoffer is een jongen van 17. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar is er minder erg aan toe. En in Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er zijn 5 verdachten opgepakt. In New York heeft zwaar stormweer al aan 1 iemand het leven gekost. De man van 56 kreeg een omvallende boom op zich. Er zijn ook meerdere mensen gewond. De storm is uitzonderlijk vroeg dit jaar. Er staat hevige wind en het regent hard. Het metroverkeer ligt stil, want het kolkende water stroomt zo de gangen in.
1: Stay away from the stairs! Keep moving! Get off the corner! Station's closed! Move uphill!
0: Meer dan 3000 vluchten zijn geschrapt en veel evenementen zijn afgelast, zoals het concert van Ed Sheeran. En het hoogtepunt van de storm moet eigenlijk nog komen. In Canada hebben 4 mensen een helikoptercrash niet overleefd. De heli stortte neer in een veld op een paar kilometer van het parcours van het WK wielrennen. Waarom de helikopter in de problemen is geraakt, is nog niet duidelijk. En op dat WK wielrennen pakt de Nederlandse Demi Vollering goud. Het is haar eerste wereldtitel. Een droom die uitkomt, zegt ze.
2: You have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart and work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
0: Lotte Kopecky speelde geen rol van betekenis. Een kleine verrassing in het voetbal, in de beker. Eerste klasser KV Kortrijk is al uitgeschakeld voor de 16e finales. Kortrijk verloor bij amateurclub KSK Heist met strafschoppen. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen een mindere dag met wat regen, maar ook warm. En op dinsdag is zomers.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Oostkamp is gisteren een motorrijder gewond geraakt en dat bij een botsing met een auto. Het slachtoffer werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen en de precieze omstandigheden van het ongeval is er nog geen informatie bekend. In Veldegem heeft gisteren namiddag een brand gewoed en dat in een schrijnwerkatelier in de Kloosterstraat. Een brandweerman die er met zijn fiets toevallig voorbij kwam, merkte rook op en ging polshoogte nemen. Hij waarschuwde meteen de hulpdiensten. Op het moment van de brand was er niemand in het atelier aanwezig. Verschillende machines raakten beschadigd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet duidelijk. In Wevelgem is gisteren namiddag een bestuurster van 50 onwel geworden achter het stuur van haar auto. Haar wagen reed door de vitrine van een meubelzaak in de Kortrijkstraat en kwam volledig in de winkel tot stilstand. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden vielen er niet, maar de materiële schade is wel aanzienlijk. In Bellewaerde kwamen zaterdag honderden pleeggezinnen samen voor een bijzondere pleegzorgdag. De bijeenkomst werd mogelijk gemaakt met de steun van 8 West-Vlaamse Rotaryclubs. Pleegkinderen en hun gezinnen konden er elkaar ontmoeten en samen een dag in het pretpark beleven. In Vleteren werd 1383 kilogram appelen en peren ingezameld. Het fruit wordt geperst tot sap, zodat ook fruit dat anders mogelijk verloren zou gaan een nuttige bestemming krijgt. De actie leverde ruim een ton lokaal fruit op. En in Brugge is een bijzondere kopie van Guido Gezelles' woordentas opnieuw in de stad terechtgekomen. Het gaat om een exemplaar dat verbonden is met de Brugse gevangenis en dat aan de stad werd geschonken. Daarmee krijgt een opmerkelijk stuk literair erfgoed opnieuw een thuis in Brugge.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassenkader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
7: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
6: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Altijd schone muziek.

De VB Rondbijtshow van deze laatste septemberzondag, die hebben we alweer achter de kiezen. Daar zat daarnet in deel 2 ook het uurtje van de burgemeester in. Mocht je dat gemist hebben, dat komt heel binnenkort online. Kan je het nog een keer heel rustig op je gemak herbeluisteren. Uiteraard via onze website www.brugseradio.be. En onze burgemeester die is inmiddels alweer de deur uit. Wij blijven uiteraard nog even tot aan het eerste middagnieuws voor het vervolg van onze Brugse voormiddag samen hier bij de VBRO. Ik ben Frederik Thomas.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen vandaag weer een veel warmere dag. De wind is weer om naar een zuidoostelijke, zuidelijke richting en voert weer veel warmere lucht aan. Temperaturen schieten weer omhoog. 3, 24 graden landinwaarts, misschien zelfs 25. Dat zijn opnieuw erg hoge temperaturen. Rustig weer ook, weinig wind en uiteraard veel zon daarbij. Met een in de loop van de dag zelfs nog breder wordende opklaringen kunnen we van een hele mooie zomerse dag spreken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Pieter Kent en Luisa Fernandez, van wie we een mooie foto uithangen hebben in ons omroepgebouw samen met onze stichter Norbert, toen ze destijds te gast was in zijn hijscenter langs de Moerkerkse Steenweg. Weet je nog wel, de Norbert feestzaal, daar trad ze destijds op, deze Luisa Fernandez in hoogst eigen persoon. Dit duet met Pieter Kent dateert alweer van 1987. Goedemorgen, kom je er nu pas bij. Dit is Joen Radio, dit is de enige echte, de Brugse Radio, de VBRO, 45 jaar jong. En onze Brugse voormiddag samen tot straks 12 uur. Daarin hebben we uiteraard ook nog een stukje Willy Lustenhauer, stukje One Man Show uit 1977, namelijk die vierde One Man Show. Daar zijn we nog altijd mee bezig. En dit stukje erfgoed, zeg maar, hoor je straks omstreeks 11:30 omstreeks. 11:30 op de radio. En een andere markante bruggeling, dat is uiteraard Benny Scott. Die geeft deze namiddag partij in onze Brugse Stadsschouwburg voor een projectje rond Julien Verriest. Jultje Verriest, voormalig cirkel. Topper, groen-zwart icoon. Hij is de centrale gast in een hommageshow deze namiddag. En op die show, daar stelt Benny Scott zijn allerlaatste Brugse single voor. Nieuwe single heeft hij, gloednieuwe single. De 43ste uit zijn repertoire Brugse liedjes moet dat dan zijn, hebben we even nageteld. Brugshuffie Heuren, een hommageliedje aan drie markante bruggelingen die je wel eens vaker in het straatbeeld zag, zonder dat je daar moeite voor moest doen. Vroeger Zorstje van de Helden, wie kent hem nog? Pier Zoete, de belletjesman, en Prangiertje, die rondging met een kruiwagen vol palmtakjes toentertijd in de Brugse binnenstad. Wel, Benny heeft er een leuk, aandoenlijk, melancholisch liedje over gemaakt. Vanaf morgen is het onze Brugse keppen. We mogen het nog niet draaien, niet eerder als morgen vroeg het wordt bekendgemaakt in deel 1 van onze VBRO ontbijtshow. Die nieuwe single die dan meteen ook gelanceerd wordt als onze Brugse keppen. Die Brugse figuren, de allerlaatste Brugse single van ons aller, Benny Scott. Dat weet je dan ook weer.

0: artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen.
1: Hola, de frang moet zakken, alleen dikke Marie. Me hon nog eentje pakken, want morgen is het verbied. En kunnen niet meer werken, dat is geen harte klop. Me leven van de crisis en me drinken van de

0: ging voor loten. Ze zei van Joen is dat niet erg, maar het scheen van mama he. Och dat is niks, zei Poldemol, allee pak ze man mee.
1: Vive l'amour, zei de boer, vive l'amour, zei de boer.
0: Hij gaf zijn koe een totje, upper snotje op de koer.
1: Vive l'amour, zei de boer, vive l'amour, zei de boer.
0: En de koe leef van content, en men de toorten in de vloer.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Kijk de kemarie, tritore buiten.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Kijk de kern buiten met de koersvelo. Me gebeurde een rare toeren, zei men, ze had dat moeten zien. En ik vroeg aan zijn vrouwen, is die acrobaat misschien? Maar nee, toch zei ze vrouwen, maar je wept gelijk een fret. Dat is omdat die met de namen op zijn duim geslegen hebt.
1: Kent ge zei, je moet maar weten, je hebt in het vervolg niet meer vergeten. Kent ge zei, en uitgedoen, je naam met de gebakken paren niet gestoord.
2: Ja, Willy Lustenhouwer Zaliger, die heeft honderden liedjes gemaakt in zijn rijk gevulde carrière. En dit was een stukje uit een medley van 1960 als lokale kleur in onze voormiddag hier bij de Brugse Radio. Onze Brugse voormiddag, tot straks 12 uur, tot aan het allereerste middagnieuws. Willy Zaliger, die uiteraard straks, zoals aangekondigd, nog een keer te horen krijgt. Namelijk in een stukje One Man Show, destijds opgenomen in 1977 in onze Brugse Stadsschouwburg. Afspraak daarvoor straks omstreeks 11:30 tijdens het aperitief.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezind. Het
1: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren. Stroom op maat, vakwerk gegarandeerd.

is dat. En op die manier zitten we helemaal in het laatste uurtje van onze Brugse voormiddag samen hier bij de VBRO. Richting 12 uur. Wat hebben we inmiddels al achter de kiezen? Ja, de VBRO ontbijtshow uiteraard tussen 8 en 10 uur. In deel 2 zat het uurtje van de burgemeester voor het eerst weer na de zomerstop. Hebben we teruggeblikt met de Brugse burgemeester Dirk de Vouw op de zo goed als voorbijzijnde septembermaand. Ja, en wij richting 12 uur, richting het eerste aperitiefje. Dat moeten we ook nog uitkiezen hier in onze studio's. Benieuwd wat dat straks weer wordt. We zullen genoegen moeten nemen met datgene wat in het aanbod voorhanden is. We hebben straks uiteraard Willy Lustenhauer zaliger nog een keer in een fel gesmaakt stukje one-man show omstreeks 11:30. En uiteraard heel veel gezellige liedjes passend bij deze laatste septemberzondag. Ik ben Fred.

0: De Brugse Radio.
1: De beste muziek voor het Brugse omland.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk. Na, na, na, na.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
1: De magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De Brugse Radio.

ken een brouw van die kantaarentje. En ton ton lek mijn neus en lek de teuten van een versleten koffiekan. En de treupel is daar goed voor. En het mat geen platten op de blazen. Kan een snufje pakken ook. Maar je loopt dan altijd met druppel aan je horen. En je moet ons snutten. En dat de mensen pezen dat je gemoed volkomt. En het is niet waar. Want bi een likbedder, bi een schrijmer, kom gemoed moffel, volgens de dienst waarmee die begraven wordt. Bi een begraving van te nachten, kun je toch niet vragen, dan me voor die priest gaan hun snotteren, nee, dat. Met de begraving van ten elfen, dat damme erin vliegen, nee. Maar met de oostendienst geven we bussen weer. Met kieken ton trieste, me loten onze kleine zakken toe op onze afvalpet. En me snotteren van het vaderland weg, he. Lijkt of hij ziet dat de zusterlijk in de winkel zei, je wordt bediend volgens die betal. En we hebben winter doen goed dienst, heel goed dienst. Van de er is nooit geen een kom reclameren dat me van levens begraven en je weet de oosteren wat was geld kom op bij de schremers van onze dienst. Je had je niet beklagen. Misschien hij hoesten voor een korte door te horen. Laat het ons maar weten, het spel is gewoon gedaan. Maar handel met de karren voor je deuren komen stoorn. En stel

0: eigen Vlaamse Judith aan het begin van een schitterende carrière. Als je het mij vraagt, haar nieuwe liedje You Did Not Sign Up For This. Het is al de hele week lang onze Brugse Kappen om de 4 uur te horen. Zal vanavond laat afklokken, dus als de meest gedraaide van week 39. En zo gaan we zometeen de laatste rechte lijn in van onze Brugse voormiddag samen richting het eerste middagnieuws met onze nieuwsdienst. Eerst en vooral nog eentje van bij ons. En daarvoor gaan we naar 1974 met Joe Harry Saliger.
1: Artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.

Dat huilen, dat is nergens voor nodig. Stop die zakdoek maar weg. En kijk wat je voor je hebt. Een leuke zondag die je wacht. En dan straks ook nog een week waarin het na zomeren gaat. Dat is toch op zijn minst al een reden om dat wenen te stoppen. En Joe Harris Zaliger, destijds in het gouden hitjaar 1974. En zo kabbelen we richting 12 uur voor straks uiteraard smakelijk eten. Ben je nog aan het aperitieven, geniet ervan. Maar doe het met mate, uiteraard moeten we er altijd bij zeggen. Ik wens je nog een hele fijne verderzetting van deze zondag 27 september. Ik ben Frederik Thomas.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een 2e schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
2: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
6: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
5: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
7: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
5: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
8: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: Vanmiddag veel zon uiteraard. Het is een beetje in de trend van de voorbije week. Een dag wat minder zon, een dag weer heel veel zon. En temperaturen die flink stijgen met ja, eigenlijk bijna zomerse waarden. 22 graden aan zee tot een 3-4. Ja, misschien wel 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn eigenlijk echt best wel ongeziene waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij rustig weer, weinig wind. Komt uit een zuidoostelijke richting. Waait zwak. En ook vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer. Met brede opklaringen. En temperaturen die gaandeweg zakken naar een 13, 14-tal graden. Hoge minimale temperaturen dus. En zo gaan we ook de komende week verder op de ingeslagen weg. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
11: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In Bertum in Vlaams-Brabant is een meisje van anderhalf jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij twee schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Bertem in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een 2e schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
1: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.
5: De Brugse Radio.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-440276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Bertem in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een 2e schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
6: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
5: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
7: Altijd schone muziek.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ Waalkens.
5: Wat zou ik doen in een wereld?
4: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
6: Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht.
4: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
7: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vanmiddag veel zon uiteraard. Het is een beetje in de trend van de voorbije week. Een dag wat minder zon, een dag weer heel veel zon. En temperaturen die flink stijgen met ja, eigenlijk bijna zomerse waarden. 1, 22 graden aan zee tot een 3, 4. Ja, misschien wel 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn eigenlijk echt best wel ongeziene waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij rustig weer, weinig wind. Komt uit een zuidoostelijke richting. Waait zwak. En ook vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer. Met brede opklaringen. En temperaturen die gaandeweg zakken naar een 13, 14-tal graden. Hoge minimale temperaturen dus. En zo gaan we ook de komende week verder op de ingeslagen weg. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Bertem in Vlaams-Brabant is een meisje van 1,5 jaar overleden. Een van haar ouders was vrijdag vergeten dat het kind nog in de auto zat. Het meisje werd pas 's avonds ontdekt en nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen hulp meer baten. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het overlijden. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar niet alleen Brits, maar ook Amerikaans luchtmachtpersoneel is gelegerd. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er zouden ook enkele mensen zijn opgepakt. En Zwitserland houdt vandaag een referendum over een voorstel om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Nu kiest Zwitserland al geen partij in internationale conflicten en is het geen lid van de NAVO of de Europese Unie. Het werkt er wel mee samen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen onder meer de militaire samenwerking met bondgenootschappen nog verder beperken. Ook zou Zwitserland dan geen sancties meer mogen opleggen aan oorlogvoerende landen. Een uitzondering geldt wel voor sancties van de Verenigde Naties. Zwitserland heeft op dit moment ook al sancties tegen Rusland overgenomen. In Zuid-Afrika zijn bij 2 schietpartijen minstens 27 mensen omgekomen. Bij Johannesburg vielen 17 doden en 15 gewonden. De schutters namen er ook gsm's van slachtoffers mee. Bij een tweede schietpartij in de buurt van Kaapstad vielen 10 doden en 11 gewonden. Het motief van beide schietpartijen is nog onbekend. Het is een zachte dag vandaag met wolken en soms zon bij maximaal 24 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden dan.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Oostkamp is gisteren een motorrijder gewond geraakt en dat bij een botsing met een auto. Het slachtoffer werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen en de precieze omstandigheden van het ongeval is er nog geen informatie bekend. In Veldegem heeft gisteren namiddag een brand gewoed en dat in een schrijnwerkatelier in de Kloosterstraat. Een brandweerman die er met zijn fiets toevallig voorbij kwam, merkte rook op en ging polshoogte nemen. Hij waarschuwde meteen de hulpdiensten. Op het moment van de brand was er niemand in het atelier aanwezig. Verschillende machines raakten beschadigd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is niet duidelijk. In Wevelgem is gisteren namiddag een bestuurster van 50 onwel geworden achter het stuur van haar auto. Haar wagen reed door de vitrine van een meubelzaak in de Kortrijkstraat en kwam volledig in de winkel tot stilstand. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden vielen er niet, maar de materiële schade is wel aanzienlijk. In Bellewaerde kwamen zaterdag honderden pleeggezinnen samen voor een bijzondere pleegzorgdag. De bijeenkomst werd mogelijk gemaakt met de steun van 8 West-Vlaamse Rotaryclubs. Pleegkinderen en hun gezinnen konden er elkaar ontmoeten en samen een dag in het pretpark beleven. In Vleteren werd 1383 kilogram appelen en peren ingezameld. Het fruit wordt geperst tot sap, zodat ook fruit dat anders mogelijk verloren zou gaan een nuttige bestemming krijgt. De actie leverde ruim een ton lokaal fruit op. En in Brugge is een bijzondere kopie van Guido Gezelle's woordentas opnieuw in de stad terechtgekomen. Het gaat om een exemplaar dat verbonden is met de Brugse gevangenis en dat aan de stad werd geschonken. Daarmee krijgt een opmerkelijk stuk literair erfgoed opnieuw een thuis in Brugge.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: wel zich zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.
8: Help.

0: En top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Ho heb mijn best. Allee, Therese. Wat kan het zo haren? Wat kan het zo haren? Ho heb mijn best. Allee, Therese.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Charleroi. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

En top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens, Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Het is een beetje in de trend van de voorbije week. Een dag wat minder zon, een dag weer heel veel zon. En temperaturen die ja, eigenlijk bijna zomers waren. Dat zijn 1, 22 graden aan zee tot een 3, 4. Ja, misschien wel 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn eigenlijk echt best wel ongeziene waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij rustig weer, weinig wind. Komt uit een zuidoostelijke richting. Waait zwak. En ook vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer. Met brede opklaringen. En temperaturen die gaandeweg zakken naar een 13, 14-tal graden. Hoge minimale temperaturen dus. En zo gaan we ook de komende week verder op de ingeslagen weg. Misschien eerst een kleine terugval, maar toch nog maxima van vooraan de 20 graden. Maar dinsdag en woensdag zijn buiten categorie. Vooral dinsdag kan het heel erg warm worden, met maxima die een stuk boven de 25 graden kunnen uitkomen. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd, met ook heel veel zon daarbij. En ook woensdag lijkt nog een hele warme dag te kunnen zijn. Kortom, echt hoge temperaturen ongezien voor de tijd van het jaar. Later in de week wordt het dan geleidelijk wat minder warm, maar ja, dat kan ook niet anders. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar meestal blijft het droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Charleroi. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Onet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
1: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

Pijn. Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op Immens.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen de komende dagen nog meer hoge temperaturen. Die lopen nog verder op. Maandag misschien eerst een kleine terugval, maar toch nog maxima van vooraan de 20 graden. Maar dinsdag en woensdag zijn buiten categorie. Vooral dinsdag kan het heel erg warm worden, met maxima die een stuk boven de 25 graden kunnen uitkomen. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd, met ook heel veel zon daarbij. En ook woensdag lijkt nog een hele warme dag te kunnen zijn. Kortom, echt hoge temperaturen, ongezien voor de tijd van het jaar. Later in de week wordt het dan geleidelijk wat minder warm, maar ja, dat kan ook niet anders. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar meestal blijft het droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Charleroi. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden. Maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Charleroi. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
2: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Het is een beetje in de trend van de voorbije week. Een dag wat minder zon, een dag weer heel veel zon. En temperaturen die ja, eigenlijk bijna zomerse waarden zijn. 1, 22 graden aan zee tot een 3, 4. Ja, misschien wel 25 graden dieper landinwaarts. Dat zijn eigenlijk echt best wel ongeziene waarden voor de tijd van het jaar. Daarbij rustig weer, weinig wind. Komt uit een zuidoostelijke richting, waait zwak. En ook vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer met brede opklaringen en temperaturen die gaandeweg zakken naar een 13, 14-tal graden. Hoge minimale temperaturen dus. En zo gaan we ook de komende week verder op de ingeslagen weg. Misschien eerst een kleine terugval, maar toch nog maxima van vooraan de 20 graden. Maar dinsdag en woensdag zijn buiten categorie. Vooral dinsdag kan het heel erg warm worden, met maxima die een stuk boven de 25 graden kunnen uitkomen. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd, met ook heel veel zon daarbij. En ook woensdag lijkt nog een hele warme dag te kunnen zijn. Kortom, echt hoge temperaturen, ongezien voor de tijd van het jaar. Later in de week wordt het dan geleidelijk wat minder warm, maar ja, dat kan ook niet anders. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar meestal blijft het droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Volgens de Waalse krant Sud-Info gaat het om een dertiger uit Charleroi. Die heeft toegegeven dat hij drugs heeft verkocht aan Brigou op de dag van de verdwijning. Vader en zoon verdwenen op 27 juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oné. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van hun dood loopt nog. Bij een ongeval met een touringbus in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Er wordt gevreesd dat bruggen die al beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland betoogd tegen de omstreden Oranje Mars in Portadown. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 80 liep de Oranje Mars vaak uit op geweld en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor gewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. De Britse premier Andy Burnham heeft opgeroepen tot kalmte. De mars was beperkt tot 35 leden van de Oranje Orde zonder fanfare of supporters. Vanavond en vannacht komen er meer wolken en kan er wat regen vallen. Het blijft minstens 13 graden. Morgen meestal wolken, soms een buitje en tot 23 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jette aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Na, na, na, na. Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
4: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
3: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Beverliefde ogen.
6: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: VBRO. De Brugse Radio.

0: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn

0: uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is onmogelijk te consideren als normaal de dood te geven.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
2: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Beverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: CBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Leverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes.

0: De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
3: Altijd schone muziek.

0: Now that my heart it breaks. Forgot about you, lover, and the way we used to be. Forgot about the heartache and the night you set me free. Forgot about you, lover, dancing in the breeze. That's not how dreams are made. Na, na, na, na.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: VBRO 2. De Brugse Radio.

0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutie.